0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitteljolijacht,
1: haar bisroge,
2: August haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ijes scheliacht, de quiz chali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: August misje, koan de burke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, follow me met vriend de creative August ne schelte, et haar grillo or venuulachte, maar goeil.
1: Veel de groeges, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitosjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht de quischali,
2: ijanta mische, kima kerstele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulochte, margoel.
1: Fill de ruches, a hochtechlo, gach derdi on shore, Radio Rira, no eis share, Spotify, agus Apple Podcast, on Wadden Dargion.
0: Reraw.